0: Die vooral ook op één kanaal in de verhaal.
1: All incoming to this record.